kunt wel zeggen dat het nooit zal komen, maar je kunt er ook van blijven dromen. Want in de diepte van de droom wacht de waarheid. En in de diepte van de droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat een nieuwe eeuw nadert en dat er nieuwe gedachten leven, dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop, geloof en liefde

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Wijnens. Er waren vanavond weer explosies te horen in Iran. Volgens verschillende bronnen zouden de Verenigde Staten enkele acties hebben uitgevoerd. Iraanse leiders zeggen in een eerste reactie dat de VS daarmee het tijdelijke staakt het vuren geschonden heeft. Amerika beweert het omgekeerde. Volgens het Amerikaanse leger werden Iraanse aanvallen op verschillende schepen in de Straat van Hormuz afgeslagen en werden de militaire installaties van waar die aanvallen kwamen onschadelijk gemaakt. De zogenoemde Risk Management Group van Volksgezondheid heeft samengezeten over het Hantavirus gisteravond op een Nederlandse cruiseschip. Daar zijn 5 besmettingen bevestigd, 3 mensen zijn overleden. Op het schip zijn ook 2 Belgische passagiers aanwezig. De Risk Management Group bekijkt nu welke maatregelen genomen moeten worden bij een terugkeer naar ons land. Straks communiceren ze daarover. De situatie is anders dan bij COVID, zeggen virologen, waarbij de kans op snelle verspreiding veel kleiner is nu. En de ervaringen van COVID helpen nu ook nog altijd, zegt virologe Erika Vliegen.
1: Er is, denk ik, het geheugen aan alles wat er in COVID gebeurd is, is nog wel recent genoeg om snel te kunnen schakelen. Ook nu zijn er achter de schermen voorbereidingen, gesprekken. Wordt er in scenario's nagedacht van wat als dit, wat als dat. En dat is goed.
0: Real Madrid-speler Valverde heeft een hoofdletsel opgelopen en dat gebeurde na een ruzie met zijn collega-speler Tchouaméni op training. Het duo had woensdag al een eerste ruzie en donderdag ging dat over in een fysieke confrontatie. Daarbij zou Valverde gevallen zijn met zijn hoofd op een tafel. Hij moet nu 2 weken rusten. Real Madrid heeft de 2 spelers voorlopig geschorst en opent ook een disciplinaire procedure tegen hen. Het incident komt erg ongelegen. In het weekend is er de Clásico, de topwedstrijd tegen rivaal Barcelona. En er is ook echt gevoetbald. In de Europa League en in de Conference League, de 2e en de 3e voetbalcompetitie van Europa, kennen we na vanavond de finalisten. In de Europa League heeft het Engelse Aston Villa van Rode Duivels Yuri Tielemans en Amadou Onana zich geplaatst. Zij zullen het in de finale opnemen tegen het Duitse Freiburg, dat in de 8e finale Racing Genk nog uitschakelde. In de Conference League zijn Rode Duivels Mike Penders en Diego Moreira uitgeschakeld met hun ploeg Straatsburg. Daar gaat de finale tussen het Spaanse Rayo Vallecano en het Engelse Crystal Palace. Het is vannacht overwegend droog, minimaal rond 6 graden. De dag begint dan zonnig, nadien komen er wel wat stapelwolken en we halen maximaal tot 18 graden. Zaterdag veel zon en dan nog wat warmer met temperaturen tot 22 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

is 2:00. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Er waren donderdagavond weer explosies te horen in Iran. Dat was onder meer het geval in een aantal Iraanse havensteden. Iraanse leiders zeggen dat de VS het tijdelijke staakt het vuren geschonden heeft. Volgens het Amerikaanse leger werden Iraanse aanvallen op verschillende schepen in de straat van Hormuz afgeslagen en werden militaire installaties van waar die aanvallen kwamen onschadelijk gemaakt. Trump reageerde intussen ook op zijn sociaal netwerk. Hij riep Iran op om snel een vredesakkoord te ondertekenen. Als ze dat niet doen, zullen we nog harder en veel gewelddadiger toeslaan, schreef hij. En de rechter in de Verenigde Staten heeft het tijdelijke wereldwijde handelstarief dat Trump had uitgevaardigd van 10% illegaal verklaard. Trump voerde dat tarief tijdelijk in nadat zijn eerdere handelstarieven voor andere landen in februari al door een rechter vernietigd werden. De zaak werd deze keer aangespannen door 3 bedrijven die extra kosten hadden door die invoertarieven. Hoewel het vonnis beperkt blijft tot de 3 eisers, creëert het wel een precedent waardoor ook andere bedrijven de extra heffingen kunnen aanvechten. Trump blijft hoe dan ook dreigen met extra tarieven. Hij heeft de Europese Unie nog tot 4 juli de tijd gegeven om een handelsdeal met de VS goed te keuren. Dat zei hij na een telefoongesprek met commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Lukt dat niet, dan dreigen volgens Trump nog hogere invoertarieven. Het legendarische Londense warenhuis Harrods heeft tientallen mensen financieel vergoed voor het wangedrag van de inmiddels overleden eigenaar Mohamed Al-Fayed. Al-Fayed overleed in 2023 op 94-jarige leeftijd. Nadien meldden zich honderden vrouwen die in de periode tussen 1985 en 2010 het slachtoffer waren van misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Harrods riep vorig jaar een regeling in het leven om de vrouwen te vergoeden en zo'n 75 hebben nu een vergoeding ontvangen. Nog heel wat andere volgen later nog. De zaak kwam aan het licht nadat slachtoffers na de dood van Al-Fayed in een BBC-documentaire getuigden over het systematische